0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
4: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook even telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
3: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
5: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
3: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 20 graden. De Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
6: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
5: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
5: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Leschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Het lijkt erop dat het loos alarm was, maar de politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Het geweld tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen laaide vorige week weer op. Het weer, veel bewolking. Regen trekt later vanochtend en vanmiddag van west naar oost. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen blijft het hooguit 18 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij On Air with Claire en Gerard vandaag.
1: Ja, ik ben er ook weer. Goedemorgen allemaal in reizen en omstreken.
0: Goedemorgen. We gaan weer een lekkere, leuke uitzending ervan maken. Veel ethisch muziek heb ik erin zitten. Ja, dat kwam maar eenmaal zo.
1: Dat is een beetje jouw dingetje, hè?
0: Ja, toen begon ik muziek leuk te vinden.
1: Ja, precies.
0: Ja, en heb jij weer wat Italo erin zitten?
1: Italo, alles van links naar rechts, van voor naar achteren. Duitse slager heb ik ook.
0: Duitse slager?
1: Ja, Duitse slager muziek. Ja, van Helene Fischer.
0: Ja, maar die is wel leuk. Ik ben naar een concert van haar geweest.
1: Eentje maar. Ik ben er naar 10 geweest, geloof ik.
0: Ja, ben jij toen ook in de Gelredoom geweest?
1: Gelredoom ben ik 2 keer geweest.
0: Okay.
1: Waar zijn we niet geweest? Veelal in Duitsland natuurlijk. Maar het eerste concert wat wij gezien hebben en meegemaakt hebben van Helene Fischer was in Zwolle. Toen was ze, althans in Nederlands, nog niet zo bekend. En toen stond ze gewoon in een zaaltje. Terwijl ze nu natuurlijk hele stadions uitverkocht. Koopt.
0: Maar het is ook nog een mooie verschijning om naar te kijken.
1: Ja, dat mag ik niet zeggen hardop.
0: Jawel, dat mag ik zelfs. Ik vind het een hele mooie vrouw.
1: Ja, maar ze is een beetje aan het verbouwen geslagen. Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Het spontane, het echte is een beetje aan het verdwijnen. Dat moet ze eigenlijk niet doen.
0: Plastisch.
1: Ja, precies.
0: Want haar show, dat doet ze net als Pink. Heel veel acrobatiek, hè? En die lange lijnen en...
1: Ja, ze is toen ook een keertje uit de touwen gevallen.
0: Oké.
1: Maar ze doet het nog steeds.
0: Oké, dus daar gaan we strakjes naar luisteren.
1: Daar gaan we straks 2 uur naar luisteren.
0: Ja, ze is een beetje bekend geworden door een bekende DJ van een andere radiozender. Die heeft haar een beetje groot gemaakt in Nederland.
1: Ook met cijfertjes, geloof ik, toch?
0: Ja, en hier op het platteland zijn mensen helemaal dol op Helene Fischer.
1: Ja, ze is ook bovengemiddeld goed.
0: Ja, maar als je iemand zegt in het westen van wie is Helene Fischer, dan kijken sommige mensen je aan van waar heb je het over?
1: Nou, ik denk
0: toch dat... Toch is ze heel groot, hoor.
1: Ja, ze kan in ieder geval ademloos.
0: Ja, ademloos, ja. Dat is het nummer, hè?
1: Maar ze heeft veel betere muziek gemaakt.
0: Heeft ze ook. Nog niet zeggen dat het nog beter is, maar er is een dance duo van, ik weet niet hoeveel, Lost Frequency. Weet jij hoeveel mannen bestaan?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Zoeken we op zometeen.
0: Producers zijn het, maar van onze zuidenburen. En die hebben best wel wat leuke muziek gemaakt en hiervan is 1 nummer.
1: Maar het is geen 80's.
0: Nee, maar wel leuk.
1: Heel goed.

0: Ja, het hele mooie first time van Robin Beck. En als we in Nederland of Engeland zeggen, een one hit wonder.
1: Ja.
0: Weet jij uit welke reclame dit kwam?
1: Nee.
0: Dat was een hele bekende reclame. Ja, en als
1: vertel,
0: je daar Coca-Cola.
1: Coca-Cola?
0: Ja, okay. Moeten we Pepsi ook nog even noemen. Maar
1: Pepsi,
0: Coca-Cola inderdaad. Nee, daar kwam die uit. En eigenlijk als jij een hit had met zo'n, dan was je gegarandeerd voor heel veel succes. Ja. Hartstikke leuk nummer. En wij, je hebt even opgezocht.
1: Ja, want we hadden
0: Lost Frequencies.
1: Ja, Lost Frequencies. Uit hoeveel mensen bestaat Lost Frequencies?
0: Ja, ik wist dat het Belgen waren, maar het is er maar één. Hè?
1: Eentje. Ja. Het is namelijk de artiestennaam van de Belgische DJ-producer Felix de Laat.
0: Ja.
1: En hij doet het helemaal in zijn eentje. En dat doet hij hartstikke goed.
0: Ja, want hij heeft volgens mij nu weer een hit in de top 40 staan.
1: Is dat zo? Gaan we opzoeken.
0: Gaan we opzoeken. Volgens mij had ik mijn eerste Insta, maar ik vond deze leuker.
1: Ja, oké. Nou ja, we hebben nog een uurtje zo meteen.
0: Dus. Ja, daarom. En nu gaan we een beetje weer door met de 80's. Want ik zeg al, ik heb veel 80's muziek. En dan begin ik met Lost Frequencies. En die is natuurlijk uit de 2000's.
1: Oh ja, viel mij ook op.
0: 20's. Yes, maar nou gaan we weer lekker door met A Boy Meets Girl.

0: Zo mooi, Claire, dat we hem helemaal laten uitspelen.
1: Ja, hij is heel mooi, hè?
0: Wat is er eigenlijk met Sina Easton gebeurd? Je hoort nooit meer wat van.
1: Nee, geen idee. Dit had zij natuurlijk dik in de pocket. Want dit was natuurlijk voor James Bond, dat nummer.
0: Gelijknamige film. For Your Eyes Only. Was nog met Roger Moore, als ik me niet vergis.
1: Ja, volgens mij ook. Dat vond ik de minste.
0: Nee, dat was de beste. Nee, dat was de beste. Roger Moore.
1: Ja, daar hebben we het ook in Nijmegen al over gehad.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies,
1: jij weet welke ik het leukste vind. Sean Connery en Pierce Brosnan.
0: Hoe komt dat nou? Hè?
1: Ja, dat heeft ook met looks te maken. Hè? Ja, en landgenoten. En mijn opa leek op Sean Connery in zijn jonge jaren.
0: Is dat zo?
1: Ja, als ik jonge foto's van hem zie toen mijn opa en oma heel jong waren, dan leek hij wel op... en wie wordt de nieuwe James Bond?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee.
0: Boeit me ook niet, want het James Bond film is gewoon... James Bond is gewoon een actiefilm geworden... waar het vroeger bol stond van de gimmicks. En de grapjes.
1: Ja, dat was... Roger Moore deed daar wel heel erg aan mee, hè?
0: Ja.
1: Met de grapjes, met Q erbij.
0: Ja, ik vond het geweldig.
1: Ja, we zullen zien wie het wordt.
0: Het is over en done. Het is over. Vroeger keek je er echt naar uit.
1: Wij gaan altijd wel naar, als er een nieuwe James Bond is, gaan we altijd wel even naar de bioscoop met vrienden.
0: Ja, precies.
1: Ja, en ik ben ook in Schotland geweest natuurlijk, rondgereisd. En ik ben natuurlijk ook op de plekjes geweest waar Skyfall is opgenomen.
0: Ja.
1: Prachtig, dat kasteel ook.
0: Ja,
1: en de scenery daar, dat is echt ontzettend mooi om een keer in het echt te zien. Ja, en we gaan weer terug naar de 80's. En dat was zo'n bandje waar ik helemaal weg van was. En dan had ik ook een singeltje van een andere hit van hun, van Alone. En ik vond dat zo stoer, want dat waren vrouwen. En die waren een beetje rockchicks, hè?
0: Ja, nog steeds, hè?
1: Ja, ze treden nog op, hè?
0: Ja, maar een van de twee dames dan, hoor. Want een van de twee zusjes treedt nog op. En de andere is ermee gestopt. Of misschien zelfs overleden. Daar wil ik vanaf zijn.
1: Okay.
0: Maar ga het eventjes voor je opzoeken.
1: De zangeres, leeft hij nog?
0: Ja, een van de dames. Het zijn wat haar zusjes.
1: Ja.
0: En Wilson, zij treedt nog steeds op met Heart.
1: Oké.
0: En de stem is natuurlijk wel wat minder geworden.
1: Ja.
0: Maar de andere zus is ermee gestopt of gewoon niet meer onder ons. Ik ga het opzoeken terwijl jij een nummer van ze draait. Welk nummer gaat dat worden?
1: All I Wanna Do Is Make Love To You. Ik vond dat zo'n mooie videoclip.
0: Oké.
1: Weet je dat nog?
0: Dat ging ondeugend ook, hè?
1: Ja, dat ging over een vrouw die eigenlijk heel graag zwanger wou worden. Maar haar man, dat lukte niet. En die dacht van, ik doe dan gewoon een one night stand. En toen werd ze zwanger.
0: Jeetje.
1: En uiteindelijk komt ze die man weer tegen. En he saw his own eyes.
0: Ja,
1: ja, dat was dus een foutje, een bewust foutje.
0: Ja, precies.
1: Dus, all I wanna do is make love to you.

0: John Parr was dit. En als ik dit nummer opzet, dan heb ik altijd even lekker in de auto. Vind ik heerlijk even ontspannen, dit nummer. Het geeft me altijd een beetje kracht.
1: Hij is minder dan 77 jaar.
0: Ja, en wij zagen net een foto. Hij lijkt sprekend op Hans Klok.
1: Ja, inderdaad. Ja. Misschien nu niet meer. Maar,
0: nee, maar toen dat haar
1: getoupeerd. Ik weet niet hoe oud die foto was.
0: Ja, maar het was echt een Hans Klok revival.
1: Ja, inderdaad. Dat was me sprekend.
0: Ja, lekker nummer. We kennen natuurlijk de film Sid Elmersvaar. Daar kwam het liedje uit. En later van Three Men and a Baby, dat was ook daar kwam dit liedje weer uit. En volgens mij is dit ook nog gebruikt in een van de Cars films.
1: Oh,
0: met die auto, die tekenfilm.
1: Okay,
0: of animatiefilm.
1: Leuke,
0: dus,
1: leuke films waren dat.
0: Daar heeft hij dus flink aan verdiend, denk ik.
1: Ja, dat zal best wel. Ja, je hoeft geen meelij met hem te
0: hebben. Nee, aan royalties komt altijd wel wat binnen. Maar goed, ja, en dan toen hadden we de dansfilms. Die waren helemaal hip en hot. Want ik was natuurlijk helemaal gek van Dirty Dancing.
1: Ja, dat is bekend. In
0: ja, dat was echt een als die opkomt, kijk ik hem nog steeds.
1: Ja?
0: Ja, ik kan hem dan niet afzetten.
1: Dat heb ik met Back to the Future.
0: Heb ik ook, ja.
1: Dancefilms heb ik minder.
0: Back to the Future. Dat wel, en hoeveel dingen uit zijn gekomen, wat allemaal...
1: Nou ja, dat. Geweldig,
0: ja.
1: Toch?
0: Pay with your credit card. En ja, dat is allemaal waar geworden. Alleen we vliegen nog niet met auto's.
1: Dat nog niet met die Citroën DS'en. Dat was geweldig.
0: Ja.
1: Die taxis, dat waren Citroën DS'en.
0: Ja, je hebt al wel tegenwoordig taxis die dus gewoon zonder bestuurder rondrijden.
1: Ja, dat wel. Maar ze vliegen inderdaad nog niet.
0: Nee.
1: Maar met die rolschaatsen en zo. Met die fetus die vanzelf vastgaan.
0: Ja, dat is er.
1: Of hoe heet het? Die schaatsen, die skateboards. Die vanzelf, die,
0: ja, dit is er ook.
1: Dat is
0: eigenlijk
1: er,
0: moeten we dat nummer straks nog eventjes draaien. Ik heb een andere van Huey Lewis in de lijst staan. Die ga ik hierna even opzoeken. Maar we hadden het over dansfilms. En nou ja, je had Fame natuurlijk. Je had The Dancing. En ja, toen had je natuurlijk Flashdance.
1: Ja.
0: En dat was wel een fantastische dansfilm. En ja, nou ja, dat bleek dat stukje waarin ze dus zo'n prachtig stukje danste. Bleek niet eens een dame te zijn die het heeft opgenomen. Dat was een man die het deed.
1: Echt waar?
0: Incognito.
1: Echt waar?
0: Ja. Ja, dat is een heel beroemd stukje dans is dat. Maar dat is opgenomen door een jongen.
1: Hadden ze nog geen AI en toch hebben ze dat voor elkaar gekregen.
0: Ja, dat ze, je kon niet zien dat het, je dacht gewoon dat het de actrice was.
1: Ja, dat dacht ik inderdaad.
0: Ja, nee, maar het was een man. Maar ja, goed, een ballet aerobics iemandje. Dus die gaan we eens even lekker draaien. What a Feeling van Flashdance van Irene Cara, die helaas niet meer onder ons is.
1: Die is al een poosje geleden overleden.
0: Ja, en ik weet toch wel dat zij was overleden. En ze had natuurlijk een bekende hit uit de film Fame, What a Feeling.
1: Was ook een tv-serie, hè, Fame?
0: Ja, dat klopt.
1: Het
0: was
1: ja.
0: Eerst een film en later werd dat een tv-serie.
1: Ja, ja.
0: Maar wat een beetje lullig was. Ik zag dat op tv, werd dat verteld. Irene Cara, What a Feeling. En dat ze was overleden. En dat liedje gaat, Think I'm Alive. Ik denk, oh, dat is een beetje lullig als je net bent overleden.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, dat was een beetje krom, was dat, maar dat zie je wel vaker met tv-stukjes.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, nu eerst lekker de Flashdance... liedje en lekker hip, daar komt ie.

0: Yes, Huey Louie in the news. Met The Power of Love, oftewel...
1: The Power of Love, daar moet ik altijd aan...
0: Ja, dat is een ander nummer, hè?
1: Van Frankie Goes to Hollywood.
0: Ja, ja, maar dit is wel een hele mooie van Back to the Future, hè?
1: Ja, en ik heb ook nog een nummer in mijn hoofd van die film waar jij het net over had. Van die dancefilm. Michael Cimbello, ik ga hem eens opzoeken. Misschien kunnen we dan in het tweede uur...
0: Ik weet welk nummer je bedoelt.
1: Ja, Maniac.
0: Ja.
1: Dat is echt een lekker...
0: Dat is een lekker uptempo nummer.
1: Ik ga hem opzoeken.
0: Maar wij zaten net al een beetje jeugdsentiment, hè? Van Back to the Future. Even jouw favoriete films, de drie Back to the Futures.
1: Ja, alle drie. Alle drie.
0: Alle drie, ja, hè? Ja. Ja, mooie tijd was dat toen. En ook wat er uit is gekomen en wat er niet uit is gekomen.
1: Ja, het zit geniaal in elkaar. Er zal ongetwijfeld hier en daar wat dingetjes niet kloppen.
0: Nee, maar, en toch als je de oude films kijkt, dan zie je dat ze gewoon niet zo snel zijn opgenomen. Ze zijn niet zo flitsend als nieuwe films.
1: Ja.
0: Want ik op Netflix stond Coming to America. Ken je die nog? Met Eddie Murphy?
1: Zeker.
0: Ja, nou, ik zeg tegen mijn zoon, dat is zo'n leuke film, die moeten we even kijken. Nou, het is zo langzaam, de dansscènes duren zo lang. Hij had echt zo van, waar zit ik in?
1: Zitten daar dansscènes in?
0: Ja, met die Afrikanen in het begin. Ik denk, nou, die duurt wel echt wel 3, 4, 5 minuten.
1: Okay.
0: Ik denk, oh, dat heb je tegenwoordig. Films zijn veel meer flitsend en hip-hop.
1: Alles is flitsende, Kleid.
0: Ja, dat zijn we echt oud worden, hè? Ja, nou ja, goed. Een andere band eind jaren 80, dat was Mr. Mister.
1: Ah.
0: En ik kon hem al niet vinden in de database, maar je schrijft het dus echt als MR en dan Mister.
1: En een puntje achter MR, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Zo hebben ze het ook inderdaad bedoeld. Ik denk dat dat een beetje als grap bedoeld was. Mister, dus meneer, Mister eigenlijk.
0: Ja, Mister. En ze kwamen volgens mij eerst met het nummer Take These Broken Wings.
1: Ja, de Broken Wings. Dat vind ik zelf een
0: vind
1: beste
0: de mooiste
1: nummer. En drie keer raden bij wie de 12-inch single daarvan in de kast staat.
0: Oh, ik zou toch wel eens graag een keer in jouw kast willen kijken bij je 12-inches.
1: Platenkast dan, hè?
0: Platenkast, ja, platenkast. Wat je daar allemaal hebt staan, want dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, er zijn er wel heel veel, moet ik...
0: Dat is goud waard, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. En het is ook niet belangrijk, want ja, je doet ze toch niet weg.
0: Nee, het is gewoon voor jou.
1: Het is gewoon een cd van jou, een cd van mij.
0: Ja, want wij hebben ook heel veel dubbelen en zo is het wel. Maar het nummer van Mr. Mister die ik het leukste vond, was Kiri. En,
1: Die kwam daarna. Die kwam na Broken Wings.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: En die vind ik het leukst. En er was zo'n coverband die altijd in Bode en Dika kwam. En dat was Fasten Your Seatbelts en Trip to Trip. Het waren twee coverbands. En die gaven een paar jaar geleden een revival. Dus alle oude garden van die tijd, die zijn allemaal naar... Toen die tijd nog Bills Bar was het nog open. En toen deden ze dit nummer ook. En er zit een klapreprise in aan het einde. En die kon iedereen nog weer meedoen. Dus geniet ervan. En hier is Kiri van Mr. Mister.

0: wij afscheid van het eerste uur. En dan gaat Gerard mijn plekje overnemen in het tweede uur.
1: Als dat maar goed gaat.
0: Dat gaat zeker wel goed. Dan gaan we daar eens even naar een leuke muziek luisteren. En wij nemen afscheid met het prachtige Falco van Ginny van Falco. Ja. Het Bolland en Bolland succes.
1: Dit is een Nederlandse productie, hè? Alle nummers van Falco, tenminste misschien niet allemaal, maar de meest bekende nummers van Falco zijn allemaal door de heren Ferdy en Rob Bolland.
0: Ja, die hebben er wel wat aan verdiend. Ja, ik zei al, met Falco was het gekkigheid grens aan genialiteit.
1: Ja, dat heb je met veel artiesten.
0: Ja, maar dat nummer Ginny, dat is natuurlijk gemaakt omdat als protest tegen de Duitse regering, dat die te weinig deden aan ontvoegingen van jonge meisjes.
1: Ja.
0: En daar gaat dit nummer over.
1: Precies.
0: Dus tot na het tweede uur.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 11 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Ja, wat mij betreft is dit het beste nummer van de film Flashdance. Het was Michael Cimello en Maniac.
1: Ja, we zeiden al, ook weer zo'n one-hit wonder.
0: Ja, want daarna hebben we nooit meer wat van de beste man gehoord.
1: Je krijgt gewoon zin om te dansen als je dat nummer hoort.
0: Echt zin om te dansen. Ja. Doe jij aan dansen in de rolstoel?
1: Heb ik wel gedaan laatst op de fijne dagen, ja.
0: Ja? Ja?
1: En op de bruiloft heb ik ook wel gedanst.
0: Ja?
1: Maar ik moet altijd oppallen.
0: Stiekem? Heb je stiekem gedanst?
1: Stiekem, ja. Met een toontje laag heb ik stiekem gedanst. Nee, maar het is wel te doen in een rolstoel. Maar het probleem is, laatst met Koningsdag op de Brink. Ja. Als iemand mij zo had aan het ronddraaien en ik heb geen kiepwieltjes erachter in zitten, want dat is niet stoer als rolstoelrijden.
0: Nee.
1: En die draaide me zo, en ik lig maar wel eens op mijn rug dan. ja, want dan draaien ze je zo hard rond en dan ploep.
0: Ploep,
1: dan moet ik altijd zelf wel lachen, maar iedereen maakt, wat erg. Ik zeg, is niet zo erg hoor.
0: Nee.
1: Als je me overeind helpt en weer in mijn stoel pleurt, prima.
0: En heb je dan een partner die ook in een rolstoel zit? Of een,
1: dat kan zeker, maar nee, meestal als ik op de grond lig, dan is het iemand die gewoon... Nee, gewoon op zijn benen staat.
0: Ik lach je niet uit, hè?
1: Mag ik met je dansen? Ik zei, prima. Ja, nee, dan doe ik het. Maar op de bruiloft heb ik dat ook nog eventjes gedaan. En vooral heel hard rondwiegen. En, dat kan wel. En het is echt wel een tak van sport, rolstoeldansen.
0: Ja, zeker.
1: Ik ken iemand die echt rolstoelstijldansen doet. En dat is wel prachtig om te zien.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Ja.
0: Claire, we hadden het in het eerste uur al over dat we een nummer van deze dame zouden gaan draaien. En ik heb er eentje uitgezocht die jou bekend in de oren zou klinken.
1: Nou, ik ben benieuwd wat je hebt...
0: Nou, je hoort nog niet de melodie?
1: Nee.
0: Het is Helene Fischer met 0 auf 100.

0: Uit de tijd van de Soul Show met Ferry Maat.
1: Ja, die ken jij ook niet.
0: Ja, die ken ik wel, ja. Het waren de dames van The Emotions. Een van hun grote hits was dit. En uit de jaren 70, eind jaren 70. The Best of My Love. En The Emotions kunnen we nog kennen. Want zij hebben natuurlijk ook samen met de heren van Earth, Wind and Fire een nummer uitgebracht.
1: Okay.
0: En dat was...
1: Weet ik niet.
0: Boogie Wonderland.
1: Oh, tuurlijk, ja.
0: Ja. Dat was iets later, in 1983, denk ik, dat een hit geweest is. Maar dit, ze deden het ook nog wel eens met z'n drietjes. Als ik me niet vergis, waren ze met z'n drietjes.
1: Ja, maar dit nummer kent toch iedereen, The Best of My Love?
0: The Best of My Love, ja, yeah. Precies. Claire, jij vroeg om een mixje. Nou, je wordt op je wenken bediend, want we gaan zo dadelijk draaien. Nummer 1 in de rechtstreek top 25. En dat is nog steeds dezelfde, dat is Die.
1: Shakira
0: en Burna Boy. En ik heb een leuke mix daarvan gevonden. Namelijk de Clean Bandit remix. Okay. Maar voordat het zover is, hoor je eerst UB40 en een van hun leuke nummers. Welkom.

0: Shakira, zoals je ze nog nooit gehoord hebt, Claire.
1: Nee, deze is wel heel bijzonder. Shakira, UB40, hoe kom je erbij om dat samen te mixen?
0: Ja, ik hou daarvan om die oude dingen te mixen met nieuwe dingen. Ik heb dat heel veel, ook in mijn eigen programma heb ik die mixjes gemaakt. Van combinatie van oud en nieuw door elkaar. Ja. En dit was wel een hele bijzondere uitvoering. Want het was de Clean Bandit remix van het nummer wat nog steeds op nummertje 1 staat. Je kan ze er niet van afkrijgen.
1: Nee, wat heeft zij een hit mee, hè?
0: Ja, geweldig. En Burna Boy natuurlijk, hè? Die moeten we ook niet vergeten.
1: Ja. Ja, die doet er ook wel in. Maar het is meer om Shakira, denk ik.
0: Shakira.
1: Het blijft een mooie verschijning.
0: Ik denk dat hij nog steeds op nummer 1 staat bij het WK van over 2 jaar. Of over 4 jaar, wanneer is het? 4 jaar.
1: Ja, dat is de tweede keer al dat ze een mega knijt van de hit heeft na het WK, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat heeft ze eerder gehad in Afrika.
0: Ja.
1: Waku waku
0: was ook zo. Maar ik geloof niet dat zo'n grote hit was maar als dat deze. Was,
1: nee, deze is nog groot. Waku waku was ook niet het originele lied voor het WK. Hè? Maar dat werd het wel uiteindelijk.
0: Ja, precies.
1: Hartstikke leuk.
0: Nou heb ik hier een nummertje klaarstaan. Ik weet niet of je het kan zien vanaf daar. Hè? Maar,
1: ik kan het niet zien.
0: Het is Galway Girl. En ik moet dan altijd aan jou denken. Op een van de
1: Galway Girl van Ed Sheeran.
0: Ja, nee, je zegt het verkeerd. Het is...
1: Nee, niet Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Nee, het is Ed Sheeran. Ja. Nee, maar Galway Girl. Ja, nou ja, play the piper in a... Nou ja, Galway Girl is toch een beetje Iers.
0: Oh, toch wel Iers. Dus ik zit er helemaal naast.
1: Ik vind meer Iers dan Schot.
0: Meer Iers dan
1: maar
0: Schot.
1: Ik vind het wel een heel leuk
0: liedje. Ja, maar je achternaam zit er ook een beetje in.
1: Galway, ja, Galbraith.
0: Ja,
1: ja,
0: nou
1: dat
0: ja.
1: Jij mag
0: nou, ja, dat. Dus,
1: leuk nummer om te horen.
0: Ja, we gaan er naar luisteren. She played

0: Alpha Ville en Big in Japan. En ze waren ook echt big in Japan, hè?
1: Oh, dat, ja, waren ze daar echt
0: Ja, ze waren echt big in Japan. En ze hadden nog zo'n mooie hit, Forever Young.
1: Ja, die is ook prachtig.
0: Die was ook prachtig, hè? Daarvoor hoor je Ed Sheeran.
1: Nee, jij kan het ook niet meer laten.
0: Nee, ja, ik vind dat. Oh, jij lacht er ook zo leuk bij. Dus
1: we gaan
0: op mijn molen.
1: Nee, we gaan niet zeggen waarom we het zeggen. Nee, maar nee, we moeten er wel om lachen. Maar dat is een van de beste singer-songwriters in deze tijd. Hè?
0: Ik moet dan altijd denken aan mijn moeder. Want die had ook altijd zo'n leuke woordspelingen. In plaats van André Rieu, zei zij bijvoorbeeld André Reu.
1: Oh ja, dat kan ook, ja.
0: Of Cary Grant, dan zei ze Cary Grant.
1: Oh, Cary Grant. Dat is
0: ze kwam dan ook uit Rotterdam, hè?
1: Ja, al.
0: Ja, echt wel. Ja,
1: dat kun je bij jou ook nog niet horen,
0: nee,
1: of wel?
0: Helemaal niet. We gaan lekker verder met het programma, want we hebben nog niet eens meer een half uurtje, Claire.
1: Nee, het schiet op, het gaat snel.
0: En voor je het weet is het 12 uur en zitten we weer op de fiets naar huis. En ja. In jouw geval in de
1: handbike.
0: Ja. Ja. We gaan eens eventjes wat modernere muziek draaien, want al die oude meuk, daar word je ook een beetje...
1: Dan krijgen we weer te horen, boomers.
0: We hadden natuurlijk, waar hebben we het niet eens over gehad, want we hadden natuurlijk net het nummer van Helene Fischer, maar dat was een bekende, hè?
1: Ja, hij staat Davina Michel in.
0: Klopt.
1: En Marco.
0: Want zij is helemaal goed in covers. Want zij heeft ook een cover gemaakt van het nummer. Die hebben we een keer ook op vrijdag geluid in Nijverdal. Het nummer van Stumbling In. Wat op zich ook al een cover was. En heeft samen met Florian Silbereisen, haar ex-mannetje, heeft ze ook een cover gemaakt. Dit was ook een cover. Null of 100. Wij kennen natuurlijk als Hoe We Danst van Davina Michel, Marco Borsato.
1: En Armin van Buren.
0: Zo is het.
1: Lekker dance nummer.
0: En dat doet ze goed, die Helene. Ze heeft ook een nieuwe single uit.
1: Ja, die wil je nog niet draaien.
0: Die bewaar ik lekker tot vrijdag.
1: Ja, helemaal goed.

0: Ja, over one-hit wonders gesproken. William Pitt was echt wel een one-hit wonder. Want na dit nummer City Lights hebben we helemaal niks meer van hem gehoord. Maar het is wel een heel leuk en vrolijk.
1: Lekker nummer, ja.
0: Ja, toch? Ja, dat dacht ik. En heb ik nu eentje klaarstaan, Claire. Let op, die is speciaal voor jou is deze. Luister maar.

0: The Water Boys en The Hole of the Moon. En dan, jij kent heel goed Engels. Jij spreekt heel goed Engels, Claire. Want jij bent natuurlijk van Schotse origine. Wat bedoelen ze nou met The Hole of the Moon? De hele maan of het gat van de maan?
1: Nee, de hele maan.
0: De hele maan.
1: Met een W is geschreven is de hole. En met een H is het echt een hole, een gaatje.
0: Oh ja.
1: Nee, het is de hele maan. Maar wij houden nu een beetje op een maangenre.
0: Ja, precies. En daarvoor, hè, want we gaan inderdaad verder met het genre Luna. Staat op de draaitafel. Maar daarvoor, die speciaal voor jou gedraaid is, draaide ik een Italo-topper. Dat waren Rudy en Co. En,
1: ja, die is leuk. Die hebben gelijk op mijn playlist gezet.
0: Je hoort nog eens wat, hè? Op ja, Radio 3. 4,
1: ja, maar
0: 3,
1: dat 5, was Mama.
0: Mama Radio.
1: Mama Radio, dus dat ben ik wel een beetje Mama Radio.
0: Dat dacht ik, vandaar dat ik hem ook draaide. Ja. We gaan door naar de volgende plaat, want we zeiden het al.
1: Gaan door met Oprah, hè?
0: Ja, toch? Het is de enige hit die de man in de top 40 gehad heeft, maar het is dan ook wel een hele goeie.

0: Nog een nummertje met het thema...
1: Maanlicht.
0: Maanlicht. Ja. En het was niemand minder dan Mike Oldfield samen met Maggie. Riley. Maggie Riley. Wat een leuk nummer is dat. Het blijft
1: leuk,
0: een goed nummer.
1: Leuk om het weer terug te horen.
0: Ja, precies.
1: Heel wat anders dan waar hij ooit mee begonnen is.
0: Ja, met...
1: Tubular Bells. Yes.
0: Die hebben we ook. Maar die houden we... Gaan we die volgende week draaien?
1: Nee, hè? Nee, beetje saai.
0: Dat is niet zo leuk, hè?
1: Achtergrondmuziekje is hier wel leuk.
0: Ja, over achtergrondmuziekjes
1: gesproken.
0: Ja,
1: we hebben hem, hè? Transmission.
0: Transmission. Hij staat in de startblokken. Sterker nog, hij is alweer begonnen. En dat wil zeggen dat het tweede uurtje van het programma On Air met Claire en Gérard... helaas alweer opzet. Wat is dat toch jammer? Wat gaat er toch snel? Kun je niet een uurtje erbij meer nemen?
1: Ja, dat zouden we zo kunnen krijgen hoor. Want hij gaat toch zo op non-stop.
0: Ja, precies. Ja. Wij zijn er volgende week weer, als het goed is, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, precies.
1: Ja, en ik, als het goed is, kom ik vrijdag bij jou, als het allemaal lukt.
0: Ja, ik hoop van wel, want anders is het zo eenzaam.
1: Ja,
0: dan ga ik je zo missen.
1: Met twee is altijd leuker, hè?
0: Ja.
1: En ik vind het super gezellig. Dus,
0: het is ook zeker gezellig. En je hebt ook best wel een goede muzieksmaak.
1: Oh, dankjewel. Jij ook, Gerard.
0: En je leert nog eens wat, hè? Je leert nog eens
1: je
0: wat
1: leert
0: Italo's.
1: Van elkaar, hè? Ja, ik leer wat van Italo's, ja. Ik heb een nummertje op mijn playlist. Dus zo meteen op de terugweg naar huis staat hij op mijn oortjes.
0: Kijk eens aan. Nou, ik heb nog 2.500, 3.500 Italo's voor je in petto, hoor.
1: Okay.
0: Dus, goed, beste mensen, wat ons betreft, hele fijne dinsdag. Ik hoop dat het weer een beetje mee blijft zitten, want ze hadden...
1: Einde van de dag regen, hè?
0: Ja, einde van de dag regen voorspeld.
1: Nou, hoop ik thuis te zijn.
0: Ja, ik hoop het ook. Het is
1: jij
0: nog...
1: ook hard fietsen naar Nijverdal.
0: Het is nog een half uurtje fietsen naar de Kruidenwijk. En wij zijn er volgende week weer, natuurlijk, met On Air, met Claire. En Gerard is er dan ijs en weder er ook weer bij. Fijne dag en... Ja, tot dan.
1: Tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: graag.
1: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
2: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 6 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reizen ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
7: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

changed. Dit is Radio 350. Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: daar. Ja, jij op de N350. Dit is Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.
2: The party's over. It's time to call it a day.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is

0: Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
0: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek Omroep. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt vandaag zoals altijd weer verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van ons programma, de eerste na een lange zomervakantie, luidt: oude muziek voor iedereen. Vandaag is de laatste dag van het jaarlijkse festival Oude Muziek, dat vanaf vrijdag 28 augustus weer vele klassieke muziekliefhebbers naar Utrecht heeft gebracht. De titel van het festival dit jaar is Giving Voice. Ja, u raadt het al, de stem zal een belangrijk deel uitmaken vandaag van ons programma. Muziek begint namelijk bij de stem, bij adem die klank wordt, bij een lichaam dat zich laat horen. We beschouwen de stem als iets wat ons uniek maakt. Naast de muziek hoort u van ons dan ook veel stemmen. Klanken van het individu, dat is dus de vocalist, als meerstemmig het koor. Dat geldt evenwel niet voor de eerste muziek van ons programma vandaag dat we gaan draaien. Hoe kan het ook anders? De peetvader van de oude muziek, Johann Sebastian Bach. Luister maar eens naar het instrumentale slotdeel uit de kantate Zeilob und Preis mit Ehren, Bachwerkenverzeichnis 167, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorkest, met Jojo Ma op de cello.

mooie opgewekte klanken van Johann Sebastian Bach. Wij openden het programma, ik zei het al, met Ton Koopman, die het Amsterdam Barok Orkest dirigeerde, met het slotdeel uit de kantate Zeilob und Preis mit Ehren, Bach werkenverzeichnis 167 van, zoals ze zegt, Johann Sebastian Bach. Het repertoire voor de stem is eindeloos. Van Gregoriaans tot troubadourslyriek en van de sacrale polyfonie tot wereldlijke vormen als opera. En natuurlijk melodrama, uit zowel de middeleeuwen, de renaissance als de barok. Alle vormen, ik beloof het u, komen vandaag voorbij in ons programma. Zoals bijvoorbeeld de muziek van Georg Friedrich Händel. Heel toepasselijk vandaag. Deze muziek is namelijk opgedragen aan de stad van de Oude Muziekfestival. Dat is dus Utrecht. U hoort het koor, solisten en orkest van Consensus Musicus Wien, onder leiding van de beroemde dirigent Nicolas Hornancourt, in het We Praise Thee, O God, uit het Utrecht Te Deum, Händelwerkenverzeichnis 27.8, gecomponeerd door Händel voor de Vrede van Utrecht in 1713, die een eind maakte aan de Spaanse Successieoorlog.

Ja, u hoorde de Ariaan van Georg Friedrich Händel. We praise thee, O God, uit het Utrecht te deem. Händelswijken, verzeichnis 278. Door koororkest en natuurlijk ook de instrumentale versie van Consensusmusicus Wien. Ik zei het al, de dirigent Nicolas Alancour. In zijn publicatie uit 1604 presenteerde de Engelse componist John Dowland 7 stukken van ensemblemuziek op basis van de 4 dalende noten die hij de Lacrima of Seven Tears noemde. Hieruit hoort hij de jonge sopraan Elizabeth Hetherington, die deze week ook schitterde tijdens het festival. En zij zingt vandaag van natuurlijk John Dowland Flow My Tears. Ze wordt begeleid op de luit door David Mocker.

Giving voice, laat de stem klinken. En deze stem was van de sopraan Elizabeth Hetherington, die werd begeleid door David Mecker op luid. In een compositie van de Engelse componist John Dowland zong zij het Seven Tears uit de Lacrima of Dalende Noten. Goed, dat was dus John Dowland. En we blijven in Engeland, want we krijgen nu de Engelse componist William Byrd die op het podium verschijnt. William Byrd die leefde van 1543 tot 1623 en hij schreef geen vrijblijvende muziek. Als katholiek componist aan het protestantse hof van Elisabeth I wist hij hoe hij gehoord wilde worden. Zijn muziek weerspiegelt dit in de manier waarop de stemmen zich organiseren. Zijn composities waren veelvuldig te horen, de afgelopen week ook tijdens het festival Oude Muziek, zal ik het al eerder zijn. Maar nu hoort u het Sanctus Benedictus uit de Missa Trefocum, uit de Missa Trefocum, zei ik al, van William Byrd, uitgevoerd door het ensemble Pro Cantione Antiqua onder leiding van Bruno Turner.

stemmige muziek uit de Renaissance. William Byrd was de componist van het Sanctus Benedictus uit de Missa Tre Focum. U hoorde het gezelschap Pro Cantione Antiqua onder leiding van de dirigent Bruno Turner. Ja, de nu volgende chaconne in G mineur van Henry Purcell. Ja, u hoort het goed, wederom een Engelse componist uit vroegere tijden, is getoongezet in frazen van 8 maten. Eenvoudig aan het begin, maar vol van de scherpe dissonanten die hem daardoor onderscheiden van zijn tijdgenoten op het Europese vasteland. Het gezelschap The Pali of Instruments laat u horen hoe dat klinkt. Dirigent is Peter Holman.

Als een voorbeeld uit de reeks theatermuziek van Henry Purcell was dit de Chaconne in G-mineur, uitgevoerd door de Palliative Instruments met dirigent Peter Holman. De menselijke stem, en in het bijzonder de zangstem, is een extreem vergankelijk fenomeen dat bij de liefhebbers een onvergetelijke indruk achterlaat. Zeker als het de zangstem betreft van een prima donna als de sopraan Emma Kirkby. Ook zij was tijdens het festival te horen. Ze wordt hier begeleid door het barok-ensemble uit Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius in het Sanctorum Mentis Primo uit het Selva Morale e Spirituale van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi.

De sopraan Emma Kirkby was de solist in het Stel van Morale lied van Claudio Monteverdi. En ze werd hierbij begeleid door het barokensemble Stuttgart onder leiding van Friede Bernius. Stabat Maters werden door de eeuwen heen veelvuldig gecomponeerd, vanaf de Benedictijner monniken van de abdij in Clairvaux in de middeleeuwen tot en met Francis Poulenc in de 20e eeuw. Te horen en te zien tijdens diverse edities van het Festival Oude Muziek. Maar vandaag laten we u horen uit het Stabat Mater van de Italiaanse componist Domenico Scarlatti. U hoort het in het programma Radio Regio Klassiek. Het nummer heet Stabat Mater Dolorosa. De uitvoerenden zijn de leden van het Schutz Choir of London onder leiding van de bekende dirigent Roger Norrington.

Naast heel veel andere composities heeft Domenico Scarlatti zich ook gewaagd om destijds een Stabat Mater te componeren. En u hoorde het Stabat Mater Dolorosa, dat wordt uitgevoerd hier op het programma Radio Regio Klassiek door het Schütz Choir of London, onder leiding van Roger Norrington. De Franse componist Jean-Philippe Rameau was een van de meest belangrijke componisten in zijn vaderland. Natuurlijk, hij was natuurlijk barokcomponist. Hij beweerde ooit dat zijn passie voor opera ontstond toen hij pas 12 jaar was. Hij schreef er verschillende tijdens zijn leven, zoals Les Indes Galantes, Castor et Pollux, maar ook de opera Dardanus. Hieruit laten we u vandaag horen de suite, de ouverture, en in het orkest is het Combattimentenconcert onder leiding van dirigent Jaap van Zweden.

Een van de vele componisten aan het hof van Lodewijk XIV in het paleis van Versailles, dat was Jean-Philippe Rameau. U hoorde zojuist de suite, de ouverture hieruit, uit de opera Dardanus, gecomponeerd door Jean-Philippe Rameau. Jaap van Zweden dirigeerde, moet ik zeggen, toen nog het Combattimento Consort Amsterdam, voordat hij dus zijn zwerftocht over de wereld begon. Een mooie opname die helemaal past in ons programma. Oude muziek voor iedereen. Een veelgeziene en bewonderde gast, met een mooi woord is dat, artist in residence van dit festival Oude Muziek, is Christina Ploua, die door de jaren heen met haar ensemble La Perziata belangrijke bijdrage heeft geleverd, zoals ook dit jaar. De titel van de optreden van dit jaar was The Three Countertenors. Daar mag zij natuurlijk niet ook ontbreken in ons programma Radio Regio Klassiek met dit thema. Luister maar eens naar de uitvoering van de aria Purtimiro uit de laatste opera die Claudio Monteverdi schreef, namelijk L'Incoronazione di Poppea. In deze uitvoering horen we ook weer een countertenor, en wel Derek Lee Regin.

Ja, u zult het met me eens zijn, beste luisteraars. Dit waren uitzonderlijke stemmen op het podium in een sfeer van virtuositeit en flair met deze muziek van Claudio Monteverdi. U hoorde de aria Purtimiro uit de opera L'Incoronazione di Poppea, zijn laatste opera van Claudio Monteverdi. Een bijzondere focus op de meerstemmigheid, dat horen we ook in de volgende bijdrage van Paul van Nevel met zijn Huelcas ensemble. Deze maal hoort u het Giovanni Donna uit het Lacrimo di San Pietro van de renaissance-componist Orlando di Lasso, ook wel Orlandus Lassus genoemd.

Ja, hij is de oud-gediende van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Dat mag zeker gezegd worden van de Belgische dirigent Paul van Nevel. Hij dirigeerde als van ouds zijn Huelka's ensemble. En deze keer met een nummer uit Giovanni Donna, zo heette het ja, uit het Lacrima di San Pietro van de renaissance-componist Orlando di Lasso. Veelheid in samenhang, ofwel meerstemmigheid als leidraad. Dat geldt ook voor de groep, de Engelse groep Voices 8, die is bekend geworden door het 500 jaar Palestrina-project. Een polyfonie in optima forma van deze componist Giovanni Pierluigi di Palestrina. U hoort het CQ Servus Desirat.

koormuziek door de eeuwen heen. Van Palestrina via Mendelssohn en Avopert naar Jerome Kern. Een tijdgenoot uit de 20e eeuw. Zo breed is het repertoire van het gezelschap Voices 8. De stem als muziek. Zoals elk jaar is er ook nu weer het project tijdens het festival Nieuwe Stemmen op het oude muziekpodium. Onder de naam Internationaal Van Wassenaar Concours. Dit is natuurlijk genoemd, u begrijpt het al, naar de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaar, een streekgenoot van ons uit Twente. Hij leefde van 1692 tot 1766 en woonde op het kasteel Twickel in Delden. Als een ode aan deze Nederlandse componist is hij niet alleen aan het Festival Oude Muziek verbonden, maar vandaag hoort u hem in het Radio Regio Klassiek programma met het Andante uit zijn concert nummer 2 in Beschoot, ook weer door Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorkest.

Ja, met het Andante uit het concert nummer 2 in Beschoot van de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaar. Uitgevoerd door Ton Koopman met zijn Amsterdam Barokorkest, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van het programma van vandaag, dat helemaal in het teken stond van het Festival Oude Muziek dat deze week in Utrecht is gehouden. Onder de titel Giving Voice, geef de stem een woord. Ik dank u luisteraars voor uw aandacht. En natuurlijk dank ik ook de man van de techniek, Remco van der Maat, die weer een perfect programma heeft afgeleverd vandaag. En we eindigen, net zoals we begonnen zijn, met de componist Johann Sebastian Bach. U hoort uit de suite nummer 2 in D mineur zijn Badinerie, uitgevoerd door Nederlandse vocalisten. En natuurlijk zijn erbij Chris Hensel op fluit, Louis van Dijk piano en Jan Goudswaard op percussie. Tot de volgende week.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten.

0: Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
1: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
0: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
2: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op.

0: die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: you don't care.
1: I care enough to know I can never love you.
2: 2 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.